0: De schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Het was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen naar het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. Daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen, moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

no matter which way you turn, this distraction will cause

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Marnix Ampers met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste halfjaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
2: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
1: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwen was hij omstreden.
3: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
1: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen, moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간도 결코

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
2: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
1: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
3: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
4: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
1: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 9 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze

0: ook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
1: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
0: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest.

0: onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd. En daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat hij niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in

Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit en zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die boven op zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Somebody Else's Lover. Dat is een nummer van de Nederlandse band Total Touch. Het is de tweede single van hun titeloze debuutalbum uit 1996. Zowel Tjeerd Oosterhuis als zijn zus Treintje wilden een strijkorkest in de begeleiding. Het platenlabel zag daarmee de kosten oplopen en weigerde dus. Tjeerd wendde zich tot zijn moeder, die met wat vrienden en vriendinnen de studio introkken en de partij inspeelde. Aldus Henk-Jan Smits, die daar destijds werkte. Een zinnetje uit de tekst van Somebody Else's Lover. Ik wil mijn liefde nooit toewijden aan de geliefde van iemand anders. Ja, vorige week behandelde Henk Gieling het thema weten met onder andere Gotye Kimbra, het nummer Somebody That I Used To Know. En zo komen we terecht bij het onderwerp van deze week. Iemand. Iemand, dat is een persoon zonder dat je weet wie het is. Een bepaalde persoon dus. En als je niet weet over wie het precies gaat, of als je dat niet wilt zeggen, dan heb je het ook over iemand. En iemand is dan in de taalkunde een onbepaald voornaamwoord. Een bepaald voornaamwoord is bijvoorbeeld die en dat. En onbepaald, dan ja, laat je het eigenlijk in het midden. Iemand. En het tegenovergestelde van iemand is uiteraard niemand. Hint voor de presentator van volgende week, zou ik haast zeggen. Het door elkaar halen van het vulgaire en het zeer fraaie heeft me altijd aangetrokken. Dat hebben kinderen ook. Ze staan voor het straatje van Vermeer, maar daarnaast hangt een brandblusapparaat. Daar kijken ze minstens zo lang naar. Dat schreef ooit dichter en schrijver Willem Wilmink, die leefde van 1936 tot 2003. Wilminks manier van schrijven, het combineren van platvloerse woorden met schone taal, werd en wordt door een groot publiek gewaardeerd. Hij was de man van het liedje Deze vuist op deze vuist, dat in het kinderprogramma De Film van Ome Willem werd gezongen. De schrijver van talloze teksten waarin vloeken en schunnige woorden niet ontbreken, maar ook de auteur van titels als Voor een naakt iemand. Het werd ooit door de op 3 november vorig jaar overleden zanger en acteur Joost Prinsen op plaat gezet. Het album heette Liedjes van de Koude Grond en verscheen in 1977. Voor een naakt iemand.
1: Zo moedernaakt als je daar ligt, alles is naakt, zelfs je gezicht. Een monnik had zich gekastijd uit woede over zoveel meid. Calvijn had een pamflet gemaakt met argumenten tegen het naakt. Jij was wel eer in menig land gegeeseld,

En dat was Someone to Watch Over Me. Ik denk, er komt nog een nieuw nummer achteraan. Maar nee, we hadden alweer twee nummers achter elkaar gehad. Je hoorde Don Upshaw. En ik deed weer een greep in de nalatenschap van George en Ira Gershwin. Oké, dat is een musical over de avonturen van een fictieve hertog van Durham en zijn zus Lady Kay. Zij waren Engelse smokkelaars in Amerika tijdens de drooglegging. Kay wordt verliefd op een man die onbereikbaar lijkt. Het verhaal vatte de geest van de Roaring Twenties treffend samen met decors en personages die bekend waren bij het theaterpubliek in Amerika. Volgens het gebruikelijke creatieve proces voor vroege Amerikaanse musicals schreven George en Ira Gershwin de muziek voor OK voordat de librettisten aan het verhaal begonnen. Toen het libretto klaar was, werden 8 liedjes uit de muziek van Gershwin geschrapt omdat ze niet makkelijk in het libretto konden worden opgenomen. De musical ging in 1926 in première op Broadway en werd 256 keer opgevoerd. En de show is vooral bekend vanwege het iconische nummer Someone to Watch Over Me. Je hoorde het in weer zo'n mooie opgefriste opname uit de serie die de weduwe van Ira Gershwin eind vorige eeuw heeft laten maken. Een opname uit 1995. Ja, en vorig jaar oktober overleed de Zweedse zangeres Karin Glenmark. Samen met haar broer Anders vormden ze in de jaren 80 het duo Gemini, dat ook in Nederland een bescheiden succes was. Ze namen 2 albums op met best wel veel nummers van de ABBA-heren. Ook zong ze mee in een concertuitvoering van de musical Chess. Toen een van de hoofdrolspelers midden in de uitvoering onverwacht verstek liet gaan, nam Karin het vanuit haar standplaats in het koor over en maakte de solo af. Daar is ook een video van die je kunt vinden op de bekende videosite. En die musical Chess over de politieke tegenstellingen tussen Oost en West ging in Londen in première, maar tegen de tijd dat Broadway aan de beurt was, was de Koude Oorlog voorbij en werd het verhaal grondig verbouwd. Wel werd er een nieuw nummer toegevoegd dat een blijvertje zou worden. Someone Else's Story, het verhaal van iemand anders dus. Hier in een concertuitvoering uit 1996 door Karin Glenmark.

al zijn ze vaak stuk voor stuk overbodig. Een elektrisch wafelijzer, waar ligt de grens?

Ik zoek het er niet op uit, maar Frans Halsema heeft in zijn oeuvre heel veel liedteksten met woorden die de laatste maanden voorbij kwamen als thema's in Link. Zo ook als er iemand op de wereld is, dan ben jij het. Thema vandaag is dus iemand. Vandaag zaterdag 31 januari 2026 bij Link. En dit nummer werd geschreven door Frans Halsema samen met Rob Crispijn. En de laatste is een van de invloedrijkste tekstschrijvers van Nederland sinds de jaren 60. Ooit begonnen als chemisch analist vond hij via zijn fascinatie voor Bob Dylan de weg naar de muziekwereld. Hij schreef poëtische en tijdloze teksten voor onder andere Herman van Veen, Stef Bos, Lisbeth List, Sesamstraat en het programma Klokhuis. Ja, en dan In Blue. Dat is het derde studioalbum van de Ierse popband The Corrs, uitgebracht in 2000, waarmee de groep bekendheid kreeg in de Verenigde Staten. De titel van het album, In Blue dus, is afgeleid van een tekstregel uit het nummer Give Me A Reason. En naast de Britse nummer 1 hit Breathless bevat het album ook het lied Somebody For Someone. Heel mooi dat dat Engels zich hier vertaalt naar iemand voor iemand. Wij zien het onderscheid niet tussen somebody en someone. Het Engels heeft daar dus kennelijk wel een heel subtiel betekenisverschil. Anders zouden ze het niet verschillend aanduiden, nietwaar? Je hoort van The Corrs Somebody For Someone in de akoestische versie uit 2000.

De Britse zanger en muzikant John Miles overleed in 2021 op 72-jarige leeftijd na een kort ziekbed aan de gevolgen van kanker. Miles' eerste album Rebel leverde in 1976 direct de wereldhit Music op. Miles had het liedje naar eigen zeggen geschreven in een half uur. Het bleef zijn grootste succes, al had hij in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk nog enkele bescheiden hits. Later in zijn carrière werd John Miles onder meer de vaste gitarist van Tina Turner en ging hij mee op tournee met artiesten als Joe Cocker en Stevie Wonder. Hij zong in deze aflevering van Link When You Lose Somebody So Young uit 1976, van dat eerste album dus. En dat begon als volgt. Als je iemand zo jong verliest, hoe begin je dan opnieuw? Je kunt niet wegrennen en je verstoppen voor de buitenwereld. En je sluit jezelf op. Je vraagt je af waar je moet beginnen. Het vergroot de pijn. En zo komen wij bij ons vaste onderdeel terecht, de kofferbak. Wanneer Jake Blues uit de gevangenis wordt vrijgelaten, gaat hij met zijn broer Elwood naar het weeshuis waar ze samen opgroeiden. De instelling blijkt in geldnood te zitten. De twee broers willen helpen, maar hebben alleen gestolen geld dat de instelling niet wil hebben. Uiteindelijk krijgt Jake een idee. Hij zal zijn vroegere bluesband weer nieuw leven inblazen. Het is het verhaal van de Blues Brothers, de Amerikaanse film uit 1980 van John Landis, Dan Aykroyd en John Belushi, die met hun Blues Brothers act faam hadden verworven in tv-shows als Saturday Night Live, baseerde de film op deze personages. En de film was met zijn budget van $30 miljoen een van de duurste films uit die periode. En een van de hits uit de film is Everybody Needs Somebody to Love. Je hoort het origineel met John Belushi en Dan Aykroyd en daarna een vocale versie van het Zweedse ensemble The Real Group uit 1994.

Ja, je hoorde de Real Group met Everybody Needs Somebody to Love in het kader van de kofferbak in deze aflevering van Link. Jenny Arian bracht in de jaren 80 en 90 een aantal muzikale soloprogramma's waarin het aandeel van de componist Martin van Dijk opvallend was. Hij was goed in aangrijpende muziek met veel dissonanten. Bij deze tekst voor Iemand moet het doen van Jan Boerstoel liet van Dijk zich inspireren door de moderne tango's van Astor Piazzolla. Het nummer leverde in 1992 de Annie M.G. Schmid prijs op voor het beste theaterlied van dat jaar. Uit 1992 uit het programma De Dame zet zich schrap hoor je Jenny Arian. Iemand moet het doen in een live uitvoering.

Being Alive is een lied uit de musical Company met muziek en tekst van Stephen Sondheim. Hier in uitvoering uit 1995 door Boyd Gaines. Het lied zit aan het eind van de show en wordt gezongen door Robert, een 35-jarige verstokte vrijgezel die centraal staat in Company. Hij ziet in dat een eenzame wolf zijn niet zo geweldig is als het lijkt. En voordat hij Being Alive zingt, reflecteert Robert op de relaties van vijf stellen, zijn vrienden. En hoewel elke relatie zijn problemen kent, concludeert Robert dat het beter is om samen te leven dan alleen te blijven. En de slottekst van het lied luidt: iemand die je overlaat met liefde, iemand die je dwingt om te geven om anderen, iemand die je er doorheen helpt, die er altijd voor je zal zijn, net zo bang als jij om te leven. Oftewel, Being Alive. Ja, en je luistert naar Link met als thema iemand. En we gaan verder naar Spanje. Amaral, dat is een Spaans rockduo uit Zaragoza. Dat bestaat uit Eva Amaral, zang, en Juan Aguirre, gitaar, die samen hun nummers schrijven. De muziekstijl van Amaral wordt gecategoriseerd als pop-rock, maar is vaak vermengd met Latijns-Amerikaanse ritmes, folk-rock, synthesizers, poëtische teksten en met name traditionele Spaanse volksmuziek. Ze zijn een van de best verkopende Spaanse groepen aller tijden. In 2005 namen ze voor hun album Pajaros en La Cabeza het nummer Confiar en Alguien op. En dat betekent vertrouw iemand. De tekst begint als volgt. Ik stel me voor dat je slaapt. Als ik heel laat thuis kom, eerlijk gezegd kan ik er niet aan wennen naast iemand slapen. Je hoort Amaral.

Eva de Roveren is al jaren een vaste waarde in het Vlaamse muzieklandschap en ook in Nederland best wel bekend. Vanaf 1998 schitterde ze bij folkgroep Kadril, tot ze in 2004 ging samenwerken met Gerry de Mol voor het project Kleine Blote Liedjes. In 2006 verscheen haar solo debuutalbum De Jager, waarin ze helemaal openbloeide. Het leverde haar hit Fantastisch toch op. En in 2014 bracht ze het album Chanticleer uit, of Chanticleer, hoe je het maar uitspreken wilt, waarin ze voor het eerst in het Engels zong. Maar daarna keerde ze terug naar haar moedertaal, het Vlaams, het Nederlands. Van het vroege album Kleine Blote Liedjes hoorde je Iemand Lief. De Franstalige zangeres Zao is geboren in Algerije, waar ze verbleef tot haar 18e jaar. Haar vader was staflid van een universiteit en haar moeder doseerde daar wiskunde. In 1999 immigreerde ze naar Montreal in Canada met haar familie. Daar kwam ze terecht in de professionele muziekwereld. Ze zette haar studies opzij om zich volledig op haar zangcarrière te richten. En van haar tweede album Contagieuse uit 2013 hoor je Quelqu'un d'autre, oftewel iemand anders. Het refrein gaat als volgt. Zelfs als jij met iemand anders bent en ik met iemand anders, denk je dan nog steeds aan ons? Droom je van me als je slaapt naast iemand anders? Ben je gelukkig aan de zijde van iemand anders? Ja, met deze mededeling van Zao uit 2012 beëindigen we dan ook deze link van 31 januari 2026. Mijn naam is Ruben Landman. Heb je een reactie? Wil je reageren op dit programma? Heb je een vraag aan een van de makers? Henk, Pieter, Dirk of ik? Mail dan naar link@eenvallei.nl voor al je vragen. En dit programma is natuurlijk nog 10 weken lang terug te beluisteren via onze website eenvallei.nl. Ga dan naar Radio Gemist of naar de pagina van Link en daar vind je alle afleveringen terug. We sluiten af met dit nummer van Zao, Quelqu'un d'autre. Iemand nog vragen? Bedankt voor het luisteren.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten.

0: Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1

Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Henk Gieling.

Hartelijk welkom bij Mijn Dozijn. Met achter de knoppen Ruben Landman en vandaag is te gast Marcel Favier. Geboren 28 december 1965 in Apeldoorn. Na 4 jaar gymnasium hield hij het qua Latijn en Grieks wel voor gezien en hij studeerde af met Atheneum. Daarna ging hij naar Wageningen. Daar heeft hij een tijdje gewoond bij een hospita, waarna hij in een van de vele studentenflats terecht kwam. En hij studeerde daar westerse cultuurtechniek, specialisatie hydrologie en watermanagement. Hij studeerde af in 1990 en reisde toen een half jaar door India, Nepal en Bhutan. En daar is er iets met hem gebeurd volgens mij. Daar ga ik straks zeker met hem over praten. Want daar heeft hij toen ook meteen zijn hart aan verpand. En dat is op allerlei manieren ook later in zijn leven teruggekomen. Hij heeft 1 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt en 1.5 jaar in Burkina Faso gereisd en gewerkt. En via uitzendbureau Stichting De Brug in het bestuur heeft hij ook wat kleine groene projecten gedaan toen in Wageningen. Uiteindelijk was het dat toch niet allemaal. Hij wilde wat anders en is via de Deutsche Entwicklungsdienst ontwikkelingswerker geworden. Via die organisatie dus bij de Nepalese overheid. En daar kwam hij als enige blanke man tussen allemaal Nepalese mensen terecht. Om daar iets te gaan doen aan hydrologie en meteorologie. 4 jaar heeft hij daar die klus gedaan en toen was het toch weer tijd om terug te gaan naar Nederland om nog wel verbinding te blijven ook met de maatschappij hier. Daarna is hij nog 4 maanden door Azië gereisd voordat hij naar Nederland terugging en toen kwam hij in Wageningen terecht. Daar kwam hij in een baan terecht bij Waterschap Rijn en IJssel als beleidsmedewerker. Maar hij voelde toch wel heel duidelijk, ja, dit is het niet, ik wil wat anders. En hij is ook een tijdje ziek geweest en dat heeft hem denk ik mede ook tot inzicht doen geven van ik ga wat anders doen. Hij is bij de ITIP, de 3-jarige opleiding, gaan doen en wat dat is zal ik straks met hem doorpraten. En nu is hij trainer, coach, hij is heel veel doet hij daar, hij is teamleider, hij is mede-aandeelhouder van dat ITIP. Hij houdt van fietsen, wandelen in Nepal, de Himalaya, is heel spiritueel. Dat blijkt wel uit het feit dat hij veel weet van hindoeïsme en boeddhisme. Elke ochtend leest hij de Nepalese krant, vertelde hij me net. Dus hij houdt ook allemaal bij wat er in Nepal gebeurt. Houdt van tenieren. En hobby en werk vloeit in elkaar over, vertelde hij net bij de koffie. We gaan kijken of dat ook allemaal in de muziek is terug te vinden. We gaan luisteren naar Wende. Het is genoeg.

0: genoeg, het is goed. Meer dan genoeg, ik ben meer dan goed genoeg.
1: Ik ben meer dan goed genoeg, zong Wende. Marcel, welkom.
2: Dankjewel.
1: Jouw plaat nummer 12 in je lijst.
2: Ja, klopt.
1: Wat is er nou genoeg voor jou?
2: Ah, wat is genoeg? Nou, ja. Ik ben genoeg.
1: Ja, dat zingt zij ook.
2: Ja, ik vind het een prachtig nummer, omdat zij zo mooi verwoordt. We zijn natuurlijk, we worden zo opgevoed om jezelf de hele tijd te verbeteren.
1: Ja.
2: Het zit ons schoolsysteem is helemaal doordrenkt. Onze maatschappij is daar helemaal mee doordrenkt. En dat laat ook zijn sporen naar. Dat we ook ergens, weet je, onrustig worden in onszelf. Van, oh, ik moet nog beter, ik moet nog meer, ik moet nog zus, ik moet nog zo. En zij zingt prachtig. Hè? Van,
1: is dat dan ook iets wat jij jezelf wel eens toespreekt? Marcel, het is genoeg.
2: Het is genoeg. Toen ik dit lijstje maakte.
1: Ja?
2: Toen dacht ik van, het hoeft niet fantastisch, het hoeft niet helemaal doordacht en doordrenkt en ik pak de dingen altijd heel grondig aan. Ja. Maar ik dacht, weet je, het is ook gewoon genoeg.
1: Oh, toen hield het dit nummer daarbij om te zeggen, nou oké, ik heb 12 nummers uitgekozen.
2: Dit is genoeg.
1: Ja, en bij het samenstellen van het komend uurtje waar we nu al in zitten, wat heb je als leidraad genomen om muziek uit te kiezen?
2: Ik heb eigenlijk de muziek gekozen waarvan ik denk, daar luister ik vaak naar. Op dit moment luister ik dat veel.
1: Ja.
2: En het is vaak, ik las het later nog eens even door. En denk, het gaat ook wel heel veel over de plekken waar ik geweest ben op de wereld.
1: Mm-hmm.
2: Daar gaat het over. En het gaat ook wel over, gaat veel over gevoel ook. Dacht ik van,
1: Zullen we het eens bij de kop nemen dan? Want er staat een Franse plaat. Nou, Johnny Holiday is hier op nummer 11. Ja. Toen ik de lijst binnenkreeg van jou, dacht ik al meteen, je heet ook Favier, dus je hebt ook waarschijnlijk Franse wortels, roots.
2: Ja, ik heb Franse wortels, maar dat zijn wortels die teruggaan tot de middeleeuwen.
1: Dat kan toch?
2: 1625 volgens mij zijn mijn voorouders uit Frankrijk gemigreerd naar Nederland.
1: Toch wel lang geleden.
2: Dat is heel lang geleden. En dat waren destijds vluchtelingen. Die werden vervolgd in Frankrijk.
1: Ja.
2: De protestanten werden gedwongen om zich te bekeren tot het katholicisme.
1: Oh ja.
2: En op straffen van de dood. Dus toen zijn er heel veel mensen gevlucht. En mijn familie, mijn voorouders zijn gevlucht naar Leiden. En zijn ergens in een steegje achteraf terechtgekomen.
1: Heb je allemaal kunnen achterhalen?
2: Nou, mijn vader heeft dat helemaal uitgezocht. Die heeft in alle archieven tot in Frankrijk onderzoek gedaan. Hè?
1: Ja.
2: Is die daar achtergekomen. Wat heel leuk is dat hij ook, hij heeft een boekje gemaakt daarvan. En dan zie je bijvoorbeeld ook dat een bepaalde periode, dan overlijden er heel veel familieleden uit die tijd. En dan blijkt dat er in Leiden dat er de pest heerste.
1: Ja, dat was toen.
2: Dus dan wordt het zo tastbaar.
1: Ja.
2: En ook de steegjes waar ze dan gewoond hebben. Ze kwamen dan in de textielindustrie terecht. Leiden had heel veel textielindustrie. Daar werkten allemaal Franse migranten. En die hadden allemaal die kennis. En die werden daar ingezet.
1: Oh, die namen die kennis mee zelfs?
2: Die namen die kennis mee. Ja, dus die waren geliefd om daar te werken tegen lage lonen. Er is nog niet zo heel veel veranderd.
1: De geschiedenis herhaalt zich.
2: L'histoire se répète.
1: En jullie waren wel welkom toen als vluchteling.
2: Wij waren welkom, klopt. Ja. En het mooie eraan is, dat mijn vader heeft wel eens verteld dat zijn oma, dat zij nog naar de Frans-Waalse kerk ging.
1: Die nog steeds bestaat in Nederland?
2: Die nog steeds bestaat. En zij ging dus naar Franstalige diensten nog in die tijd.
1: Die bestaan ook nog hoor in Nederland.
2: Ja, bestaan die nog?
1: Ik ken zelfs een dominee die daar gewerkt heeft.
2: Oh, kijk eens aan.
1: We gaan naar de muziek, Marcel. Want anders houden we geen tijd meer over om muziek te draaien.
2: Heel goed,
1: Welke plaat en waarom? Vertel eens.
2: We gaan naar Johnny Holiday. Marie. Die man die heeft zo'n stem. Dat is echt ongelooflijk. En je hoort eigenlijk in elke uithaal, in elke intonatie, hoor je het gevoel meekomen. Een beetje melodramisch hier en daar, maar daar hou ik dus ook wel van. En dan in die taal, in die Franse taal, daar kan je alles in uitdrukken.

0: We Pray. Wie hoorden we hier, Marcel?
1: Ja, we hoorden hier Coldplay. Heerlijke band, trouwens.
0: Zeker.
1: Ja, en dit nummer, hè, We Pray. Ja, ik heb het nog niet zo heel lang geleden ontdekt. Halfjaartje geleden of zo. Het is al wat ouder. Maar ik vind het zo mooi, hè? We Pray. Ja, ze zingen het zonder dat er religie aan vastzit. Eigenlijk ook.
2: Nee, maar je gaf net aan in het vorige gesprek, jouw familie komt uit Frankrijk, katholieken.
1: Ja, nee, protestanten.
2: Protestanten? Ja. Stop. Nee, dat moet je niet door elkaar. Jij bent dus protestants ook opgevoed?
1: Ik ben Nederlands hervormd opgevoed.
2: Nog Nederlands hervormd?
1: Ja, precies.
2: Wat heb je daarvan overgehouden? Met
1: nou, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel van overgehouden. In de zin van dat ik het in mijn studenten tijd afgezworen heb, zo kan je het wel zeggen.
2: Okay.
1: En later ben ik weer gaan ontdekken van hé, maar er is wel in mij een diepere verbinding met iets wat groter is dan mij. Mm-hmm. En je mag het God noemen, je mag het de ziel noemen, je mag het, wat mij betreft mag je het noemen zoals je het wil.
2: We noemen dat spiritualiteit, toch?
1: Spiritualiteit, ja. Hè, mystiek, zo kan je het ook noemen. Ja. En dat bidden, ja, we pray, ja, ik vind het zo mooi dat het dat je tot iets richt wat groter is en je bepaalt zelf wat groter is, mm-hmm. maar je haalt er wel steun en vreugde uit.
2: Ja.
1: Dus ik gebruik het heel vaak in een als ik ergens vandaan kom en ik heb het met werk en het is gewoon goed gegaan en zo. Ja, zet ik dat nummer op.
2: Ja, want dat werk, ik noemde het straks, het zal weinig mensen wat zeggen, ITIP. Daar heb jij de opleiding gedaan, daar werk je nu ook als coach.
1: Ja,
2: wat is het ITIP?
1: Ja, het ITIP staat voor ITIP School voor Leven en Werk. Uh-huh. En vroeger stond ITIP, die afkorting staat voor Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie. Hele mond vol van dat we er een afkorting is geworden. Ja, en het is een school waarin je leert eigenlijk om, je zou kunnen zeggen, jezelf heel erg goed te kennen. Hoe zit ik in elkaar? Hoe zit ik psychologisch in elkaar? Waar ben ik van? Waar ben ik voor? Waar zit mijn kracht? En daar zeg maar naartoe bewegen. Als je je kracht gaat vinden, als je gaat zien wie je bent, dan ga je ook iets doen in je leven daarmee. Met werk of met ook op andere terreinen, dat je het beste van jezelf geeft. Dat is eigenlijk waar we als school op gericht zijn. Ja.
2: Ook heel veel zelfinzicht en je
1: veel
2: kracht
1: zelfinzicht,
2: opzoeken.
1: Veel psychologie, veel een beetje integrale psychologie.
2: Zou je kunnen zeggen dat dat wel een soort doel is die je uiteindelijk in je leven gevonden hebt en dat dat nog steeds klopt?
1: Absoluut, absoluut. Hè? Ik geloof heel erg in dat er een voor ieder mens een soort levensopdracht is.
2: Ja.
1: Hè? Of een levensbestemming, kan ik beter dat. Hè? Dat komt een beetje uit het hindoeïsme. Dat er iets is voor jou wat je heel graag wil doen en waar je naar op zoek bent. En als je het gevonden hebt, of aan het vinden bent, kan ik beter zeggen, dan geeft dat voldoening.
2: Ja.
1: En dan weet je eigenlijk dat je op het goede spoor zit.
2: Ja.
1: En het mooie eraan is dat je ook tegelijkertijd de kwaliteit hebt meegekregen om dat te realiseren.
2: Ja, dan staan de dus goede wielen op het goede spoor en dat past precies.
1: Precies, zo, precies.
2: Om even in die beeldspraak te blijven.
1: Ja, klopt.
2: We gaan verder met muziek. Van een film zag ik...
1: Dustin O'Halloran. Hè?
2: Ja, vertel eens.
1: Een pianist die veel filmmuziek maakt. En dit nummer komt uit de film... hoe heet het?
2: Lion.
1: En het gaat over een jongeman die geadopteerd is naar Australië. En die eigenlijk de hele tijd het gevoel heeft dat hij niet thuis is. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Hij is echt ongelukkig. Voelt gewoon, er is iets aan de hand met mij wat niet klopt. En hij weet natuurlijk dat hij geadopteerd is vanuit India. Maar niemand weet waar vandaan. En hij weet het zelf ook niet. En dan gaat die film, die neemt je mee en die laat het levensgeschiedenis van het kleine jongetje, wat op een station, station in India zijn broer kwijtraakt en dan uiteindelijk verloren raakt in India en dan geadopteerd wordt naar Australië. En die jongen die gaat op zoek naar zijn wortels en daar gaat hij mee tot het uiterste.
2: Ja, als u die film nog niet gezien hebt, hij is nog wel eens op televisie te zien. Ik heb hem twee keer gezien en hij heeft mij ook erg geraakt. En deze muziek past daar volledig bij. En dan ben je helemaal in die sfeer. We gaan er naar luisteren.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Everybody Hurts. Dus ik kijk even snel op de lijst, maar dat is de enige plaat van voor het jaar 2000. Want je hebt allemaal relatief nieuwe nummers erop staan, Marcel.
1: Ja, klopt. Ja, ja, R.E.M. Daar was ik groot fan van in mijn studententijd.
0: Toen je in Wageningen studeerde.
1: Ja, toen ik in Wageningen studeerde. Van 84 tot 90 of zo heb ik daar gestudeerd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar had dat te maken met waar zij over zongen? Of was het meer het gevoel? Of wat was dat?
1: Het staat er nu nog op omdat het eigenlijk een nummer gaat over wakker liggen, 's nachts.
0: Mm-hmm.
1: Ik ken dat heel goed. Ik lig eigenlijk nu nooit meer wakker 's nachts, heel soms. Maar ik heb wel veel periodes gehad.
0: Ja.
1: Veel periodes gehad dat ik 's nachts niet kon slapen.
0: Okay.
1: En dat er van alles door me heen ging waarvan ik niet precies wist wat. Maar het deed wel zeer. Het raakt me nu ook weer.
0: Ja.
1: Dat je wakker ligt en dat je niet goed weet waarom, maar dat zich herhaalt. En eigenlijk zingen zij daarover. En ze zingen ook erover van, weet je, dat is oké. Okay. Want je bent niet de enige. Je denkt natuurlijk 's nachts als je wakker ligt dat je de enige bent die pijn heeft.
0: Ja.
1: Maar dat is niet waar. Er zijn heel veel mensen wakker 's nachts. En er zijn heel veel mensen die ergens
0: een gevoel van pijn hebben. Maar het gebeurt nu niet meer, zeg jij, in jouw geval?
1: Nee, ik slaap eigenlijk best wel heel erg goed. En als ik niet goed slaap, dan sta ik op en dan ga ik even iets
0: in eten. In perspectief, als je terugkijkt, zeg je dan, dat heeft daarmee te maken en
1: ja, het
0: daardoor
1: is een soort van,
0: slaap ik beter nu?
1: Het is een soort, in die tijd denk ik, een soort van opstuwing geweest. Hè? Dat ik niet, dat ik zelf niet met mijn gevoelens kon omgaan.
0: Ja.
1: Maar dat ik wel heel gevoelig ben. Ik ben gewoon een heel gevoelig mens.
0: Zeker.
1: Ik wist geen idee. Ik had geen idee wat ik ermee moest.
0: Nee.
1: Heel rationeel opgevoed. Hyperrationeel. En, maar ja, qua wie ik ben ik heel gevoelig gebakken eigenlijk.
0: En had dat misschien dan ook te maken met het doel in je leven wat je nog niet gevonden had? En
1: klopt, klopt.
0: Het benoemen en nog zoeken daarna.
1: Dus die spanning, zeg maar, in mijn studententijd, die ging steeds verder oplopen eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat het niet meer matchen met elkaar.
0: Ja. Over hard gesproken, dat heeft ook met de volgende plaat te maken.
1: Ja, ja. Mink te veel, hè.
0: Kun je daar kort iets over zeggen?
1: Ja,
0: dan gaan we
1: heel
0: graag naar luisteren.
1: Het Engels, naar het Engels vertaald, too much heart. Die man, die is zo expressief. Die zingt vol vanuit zijn hart. En het doet bijna pijn, zoveel als eruit komt.
0: Uh-huh.
1: Kan er maar net doorheen.

0: Mink de Viel hoorden we hier met Demasiado Corazon, een plaat uit 2022 op nummer 7 op de lijst van jou, Marcel. En de volgende plaat die wilden we toch graag even toelichten voordat we hem laten horen. Want jouw hart is verpand aan met name Nepal, hè?
1: Ja, begrijp dat klopt. Ik. Ja.
0: Je leest, vertelde je me tijdens de koffie, iedere ochtend via internet de Nepalese krant. Wat is dat?
1: Wat is die liefde?
0: Die liefde. Wat is
1: nou,
0: dat?
1: Ik kan je zeggen, Henk, Nepal is mijn tweede thuis. En misschien is het wel mijn eerste thuis. Ik voel me in Nepal meer thuis dan in Nederland. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Mm-hmm. Ik ben in de jaren 90 voor het eerst in Kathmandu geweest. En ben in 93 in Nepal gaan werken en heb de taal leren spreken. Ja, ik heb gewoon mijn hart verpand aan het land.
0: Je kan ook vloeiend Nepalees.
1: Ja, ik spreek vloeiend Nepalees. Dat is altijd een beetje apart op mijn cv staat. Ja. Vloeiend Engels, vloeiend Frans, vloeiend Nepalees.
0: Ja, en verstaan ook.
1: En verstaan en spreken. Ik kon het ook lezen. Ik kan niet meer lezen, maar ik lees heel graag.
0: En dit nummer wat we nu gaan luisteren, dat horen we al op de achtergrond.
1: Ja, het gaat over het ontwaken van Kathmandu. Hè. Kathmandu is echt een miljoenenstad. Inmiddels wonen er 4 miljoen mensen in Kathmandu. Maar de natuur is ook nog steeds dichtbij. En dan 's ochtends, als je vroeg in de vroege ochtend, het is nog helemaal stil op straat, loop je tussen de tempels door, hoor je de geluiden van de vogels. En dan langzaam komt de stad tot leven. En daar gaat dit nummer over.

0: Met de muziek blijven we nog even in Kathmandu in Nepal hangen, Marcel. We hadden straks over religie. Je bent ook heel erg je gaan verdiepen in hindoeïsme en boeddhisme. Hè? Wat in die landen waar jij doorheen gereisd bent ook aangehangen wordt. Wat heeft dat jou gebracht?
1: Ik ben eigenlijk, zowel het boeddhisme als het hindoeïsme in Nepal, ja, elke hoek van de straat staat wel een beeltenis, een tempeltje, ja. Of een beeltenis van Krishna, of een beeltenis van Boeddha. Je kan het zo gek niet verzinnen. En je ziet dat de mensen er zo ontzettend aan toegewijd zijn. Ook moderne mensen. Mm-hmm. Hè? Dus dat is, dat heeft mij altijd, dat heeft me enorm gefascineerd.
0: Wat is het verschil dan met het christelijke geloof voor jou?
1: Het laat veel vrijer. Het laat veel vrijer. De hindoes zeggen er is één bron. Ja. Maar er zijn miljoenen wegen naar de bron. En Iedereen volgt zijn eigen weg daarin.
0: Ja.
1: En dat laat dus heel erg vrij. En er zijn in Kathmandu dus families die voor de helft hindoe zijn. En voor de andere helft boeddhistisch. En je kan dus ook van van hindoeïsme overstappen naar boeddhisme. En van boeddhisme naar hindoeïsme.
0: En dat is niet twee geloven op een kussen. De duivel tussen zoals in Nederland.
1: Totaal niet.
0: Nee?
1: Totaal niet.
0: Het wordt getolereerd.
1: Het zijn eigenlijk, Nepalis zijn hele tolerante mensen.
0: Ja.
1: Heel verdraagzaam ook.
0: Ja. Ja. Dat zijn allemaal dingen die, waardoor jij er verliefd op bent, bij wijze van spreken.
1: Zeker. En ik heb me verdiept in ook de achtergronden, meditatie en zo. Dus dat spreekt me allemaal heel erg aan. Daar vind ik zelf ook rust in.
0: Ja. Mooi. Ja. Wij laten nu even Kathmandu achter ons. Straks komen we nog wel even terug in Nepal met een heel ander nummer. Heel verrassend nummer ook, want ik had er nooit van gehoord. Maar dat komt later nog wel in jouw lijstje. Mm-hmm. Want we gaan nu naar Moby.
1: Ja, Why Does My Heart Feel So Bad. Ja, prachtig nummer. Gaat echt over heel veel voelen. en eigenlijk niet weten waarom je zo voelt. Misschien ken je dat zelf ook. Dat je zoveel voelt, maar je weet niet wat. Ja. En daar gaat dit nummer over.
0: Ja. Dat is waar je straks ook al even over gehad hebt.
1: Precies, waarom voel ik nou zoveel?
0: En wat je dan, daar kun je niks aan doen. Zo ben je geboren, denk
1: ik. Precies, zo ben je geboren, ja.

0: Je hoorde de Waterboys. Die zijn hier in Nederland heel bekend geworden met Hole of the Moon. Dat was een bekende hit destijds van hun. Maar dit is een nummer uit 2003, The Christ in You. En die gebruik jij, vertelde je strakjes, ook in groepen, hè, om dit nummer te laten horen.
1: Ja, klopt.
0: Wat wil je dan voor boodschap meegeven?
1: Ik wil eigenlijk mensen meegeven dat dat als je echt iemand wil kennen, dat je dan gewoon langer moet kijken. Ze zingen ook zo mooi, I look twice at you. Dus je kijkt en je kijkt en je kijkt. Dus dat zetten we mensen in een oefening tegenover elkaar zittend of staand. En dan kijk je elkaar aan.
0: Zonder iets te zeggen?
1: Zonder iets te zeggen,
0: helemaal
1: precies.
0: Stilte.
1: En dan, ja, en dan draai ik dit nummer en dan zeg ik, goh, kijk nou eens of je de ziel van de ander kan zien. Of je door de buitenkant de schil van de persoonlijkheid, dat noemen wij de persoonlijkheid en daar is een schil. Of als je daar doorheen kijkt, dan ga je de kern of het diepere zelf van iemand ga je zien. En dat kunnen we zien. Daar kan je jezelf op oefenen om zo te kijken. En dan maak ik even naar de actualiteit. Ja, dat is eigenlijk wat er nu in deze wereld, zeker in ons land, gewoon te weinig gedaan wordt om gewoon nog een keer te kijken.
0: En misschien ook wat stiller te zijn.
1: Stiller te zijn en je te verdiepen in een ander en niet je meningen voorop te zetten, maar gewoon van, hey, wie heb ik nou eigenlijk voor me?
0: Ja, en je gevoel ook. Waarschijnlijk.
1: Ja, dan kijk, dat gaat vanzelf. Als je gewoon echt gaat kijken en iemand dan komt vanzelf. Hè, dat zeggen boeddhisten ook zo mooi. Hè, dan komt de natuurlijke kwaliteit die we allemaal hebben, is dat je mededogen hebt met een ander. Dat komt vanzelf naar boven.
0: En compassie.
1: Compassie, mededogen. Hè, dat komt vanzelf naar boven als je je verdiept in iemand, langer kijkt. En daar zo gebruik ik dit nummer ook.
0: We zitten natuurlijk vlak voor verkiezingen. Om even naar de actualiteit in Nederland te kijken. Ja. We worden kapot gegooid op televisie en radio over alle politieke partijen. Zie je nou iets van dit aspect terug in die gesprekken die je hoort en ziet? Die compassie.
1: Ik ben het. Wat ik heel fijn vind is dat het af en toe, ik hou niet zo van het woord over fatsoen gaat. Mm-hmm. Maar dat is in ieder geval het begin van compassie. Mm-hmm. Van, hey, laten we normaal met elkaar praten. Laten anderen uitpraten. Je eigen mening, die is alleen maar iets waard als je de mening van de ander toevoegt. Mm-hmm. Want een mening hebben, dat leidt nog niet tot een verbetering van de wereld.
0: Nee.
1: Je zal echt de ander moeten opzoeken en je moet er verbinden met de ander.
0: Ja. En misschien ook horen wat de ander zegt. Dat wist ik nog wel heel erg.
1: Dat begint met luisteren.
0: Ja, luisteren.
1: En dat begint met vragen. Wat bedoel je eigenlijk?
0: Ja.
1: Die vraag hoor ik iemand nooit iemand.
0: Wat bedoel je?
1: Wat bedoel je eigenlijk als je dat zegt? Ik heb een politicus die vraag nog nooit horen stellen.
0: Nee, dat is een goeie.
1: En dat mist gewoon.
0: En misschien kunnen we dat in het, even los van politiek, dat geldt natuurlijk ook voor ons allemaal in het leven.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Dat we niet meteen oordelen over iemand die iets vervelends zegt. Maar zeggen, wat bedoel je eigenlijk? Om even te horen, wat zit daar nou achter?
1: Ja, of je wordt afgesneden op de snelweg en je denkt, je wil boos worden. En je afvraagt van, maar wat is er eigenlijk met die andere hand? Misschien is hij opgefokt, misschien heeft zijn baas hem net uitgescholden op kantoor. Er is altijd een reden waarom mensen zo doen.
0: Het is mooi om daar zo naar te kijken. Ja. Dan niet ook met boosheid en vinger opsteken terug te reageren.
1: Niet dat ik dat zelf nooit doe, maar
0: nee, we zijn maar mensen.
1: Roep ik mezelf tot de orde.
0: Marcel, we zijn bij jouw top 3 aangekomen, wat dat dan ook waard is. Maar goed, het is wel een top 3.
1: Yes.
0: Dan gaan we toch nog even weer naar Nepal.
1: Het is een nummer van een jongen die een Nepalese man die is opgegroeid in Nepalese roots, opgegroeid in Londen, is een rapper en hij heeft een nummer gemaakt. Yo Prasanga heet dat. Het is een prachtig nummer, vind ik. En vooral de boodschap van het nummer is fantastisch. Het gaat over kindhuwelijken in Nepal. Er worden nog kinderen uitgehuwelijkd. Het is nog een wijdverbreid gebruik. Wat gebaseerd is, wat eigenlijk voortkomt uit armoede. Die gezinnen hebben dan geen ruimte meer om een mond te voeden van het meisje. En het meisje wordt dan uitgehuwd aan een jongen. En veel van die kindhuwelijken die mislukken eigenlijk. Dat wil zeggen dat er ook veel bedrog is. En dan worden die meisjes human trafficking. Die worden verhandeld naar India en dan komen ze daar in een bordeel terecht. Ik heb net nog even naar de cijfers gekeken. Dat zijn dus 10.000 meisjes per jaar die naar India getransporteerd worden en daar in de bordelen terechtkomen. En er zijn NGO's in Nepal, liefdadigheidsorganisaties, die checken de grenzen tussen Nepal en India om te kijken of er misschien in de bussen die de grens overgaan meisjes zitten die door pooiers weggevoerd worden. Schattingen gaan dat er 200.000 meisjes in slavernij in India gehouden worden.
0: Nou, en deze zanger stelt dat aan de kaak?
1: Die stelt het aan de kaak en die vertelt eigenlijk in die rap het verhaal van een meisje, hè, wat op die manier door haar vader verkocht is aan een man die haar echtgenoot zou worden. Die blijkt een pooier te zijn. Dan komt ze in een bordeel in India terecht. Het is hartverscheurend.

0: Mooie verstilde muziek op nummer 2 op de lijst van Marcel Favier. Vandaag te gast in het programma Mijn Dozijn. Olafur Arnalds en Niels Vraam met Trance van de LP Trance Friends.
1: Ja, het is een fantastisch nummer. Ik heb hier heel veel naar geluisterd toen ik ziek in bed lag. Een paar jaar geleden toen ik in de eerste golf van de corona-epidemie corona bleek te hebben. En men nog eigenlijk niet wist waar het over ging. En ik echt zo ziek was als een hond.
0: Ja. En toen had het nog geen naam dus.
1: Nou, we wisten dat het corona was, maar we wisten niet wat we eraan moesten doen. En ik was echt heel ziek. Dus ik heb wel een paar keer op het moment, het punt gehad dat ik dacht, nou, ik ben benieuwd of ik het red. Ik heb 2 van die momenten gehad van, oh ja, ik kan ook echt hieraan sterven, aan doodgaan. En toen heb ik heel veel troost uit deze muziek gehad. Echt urenlang geluisterd. Dus vandaar dat ik dit nummer erop wilde.
0: Komt dan niet ook een beetje die angst weer boven?
1: Nee, ik ben eigenlijk wel een beetje gek. Maar ik vind dat meegemaakt hebben. Die angst voor de dood en zo dicht bij de dood geweest zijn. Of gevoeld hebben dat je elk moment ook kan sterven. Mij maakt dat eigenlijk heel erg levend.
0: Niet bang voor dat vooruitzicht dat onverwachts kan gebeuren.
1: Nee, ik ben niet bang voor de dood. Nee, ik ben niet bang voor de dood. Ik ben wel onder de indruk van de dood. Ook het sterven ernaartoe. Het liefst leef ik nog, leef ik nog een jaartje of 20. Maar het is wel het is ook wel in het moment dat je dan dat beseft, dan ben je ook helemaal in het hier en het nu. Dat vind ik er zo mooi.
0: Mooi. Ja. Wij gaan naar jouw laatste plaat. Welke is dat en waarom?
1: Ja, The Wanderer. Een tweemans groepje. Een Nederlander en Australiër samen, geloof ik, als ik het goed heb. Aren't You Meant to Fly? En ik vind het zo'n mooie titel. Het gaat eigenlijk over, ben je niet bedoeld om te vliegen? Ben je niet bedoeld om vrij te zijn?
0: Wat is het antwoord op?
1: Nou, je bent natuurlijk bedoeld om vrij te zijn.
0: Ja, ik kan niet vliegen.
1: Nee, maar dat is een metafoor. Ja. Dus het nummer gaat eigenlijk over hoe we onszelf vastzetten. En hoe je jezelf steeds meer gevangen zet. En dat je ergens ook het gevoel hebt van ik wil vrij zijn. En dat is de bedoeling van het leven. Dat je daaraan overgeeft en je dat volgt. Dat je vrij wil zijn.
0: Dankjewel.
1: Vliegen als een vogel.
0: Marcel, dat vind ik een mooie eindboodschap. We gaan luisteren naar dit nummer. Dank voor 12 mooie platen in mijn dozijn vandaag.
1: Het was heel fijn om er te zijn, denk ik. Dankjewel.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Door Dorald Megens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagen.

0: Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nive.

0: 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit zijn de Appassionata zomerspecials. De long versions. Met vanavond aandacht voor...
1: Ja, vanavond een muziekstroming die je wellicht niet zo snel zou verwachten. De nederpop. Maar in de jaren 60 en 70 waren er geen limieten op wat kon en mocht. Ook niet voor een band als Sandy Coast onder aanvoering van Hans Vermeulen. Toen ze in 1969 hun epos Shipwreck vastlegden op vinyl. Hier zijn ze.

0: How low can you go? Welkom lieve luisteraars bij Appassionata, jaargang 5, aflevering 228 als alles goed is. De een na laatste vooraf opgenomen long versions uitzending. En mijn technicus van vanavond is Peter Hovenstad, welkom.
1: Ja, goedenavond.
0: Ik zeg... het is de vooraf opgenomen ene laatste uitzending. Maar voor ons, qua opnemen, is dit de laatste. Zodat wij ook zeker weten dat we de hele maand juli ook vrij zijn.
1: Ja, voor ons samen de derde zelfs.
0: Ja.
1: En het is ook, we zeggen goedenavond, maar de zon schijnt.
0: Ja.
1: Het is verwarrend.
0: Maar tegen de tijd dat dit uitgezonden wordt, kan om 8 uur nog prima de zon schijnen.
1: Ja, uitstekend. Ja, ja, dat is waar.
0: Lieve luisteraars, zoals u weet gaan we deze hele maand juli stilstaan bij van die nummers die eigenlijk te lang zijn voor op de radio, maar die wel te mooi zijn om niet te draaien. Ik zei het al in de opening, er waren zo rond de nederbeat en flower power tijd eigenlijk heel weinig regels en er was heel veel experimenteerdrift. Zelfs in de Nederlandse taal. Zo had ik vanavond bijvoorbeeld het Heksensabbat van Boudewijn de Groot kunnen draaien. Waarvan deel 1 en 2 samen opgeteld 25 minuten aantikken op de klok. Maar ik koos liever voor het volgende nummer van Alexander Kurdi. Omdat het vrolijker is en misschien ook wel wat onverwachter is. Hier is Alexander Kurdi met Jan Jantjes Jansen.
1: Hoor ik nou de haven van Rotterdam, Harry?
0: Ik denk dat het kan alleen maar die Rotterdamse haven zijn, toch?
1: Rotterdam, joh.

Jan blijft bij de Jan. Daar verander je niets aan. Jan blijft bij de Jan. Daar verander je niets aan. Jan blijft bij de Jan. Daar verander je niets aan.

0: Ja, je hoorde ruim 13 minuten Alexander Curly, moet ik zeggen. Jantjes Janssen. En dat komt van het album Vette Jus en Boerenjongens uit 1975. En de autocorrect van mijn script heeft van zijn naam Stevast Curry gemaakt, zie ik inmiddels. Terwijl we het hier niet over een worst hebben, maar we hebben het hier over de zanger Harm Douwe Bremer onder zijn pseudoniem Alexander Curly. Lee. En we hadden het er net over, hoe zou dit nummer nou ontstaan zijn? Ik zelf hang de theorie aan dat hij drie verschillende nummers had. Een nummer wat heette Jan, wat ging over een verstandelijk beperkt iemand. Jantjes, dat zal iets te maken gehad hebben waar ook de musical over ging. En een nummer over Janssen die in de fabriek werkt. En hij dacht, ja, als het allemaal met Jan begint, dan plak ik het gewoon aan elkaar. Maak ik er één nummer
1: van. Dan klopt het weer even misschien wat hulpmiddelen erin die van... natuurlijk aard zijn, denk ik, die er ook in zaten.
0: Het
1: psychedelische poging die ze hebben gedaan om die drie nummers aan elkaar te maken.
0: Het zijn wel de tijden waarin dat kon, ja, inderdaad.
1: Nee, volgens mij was dat zelfs vereist.
0: Ja, lieve luisteraars, we gaan naar twee relatief kortere nummers, maar als je het vergelijkt met single lengte, toch nog steeds dubbel zo lang. En we beginnen bij mijn grote favoriet, Telau. Telau nam vlak voor zijn dood Platina Blues op. Dat ging over zijn ervaringen in het ziekenhuis in zijn eerste gevecht met kanker. Of eigenlijk was het een voortdurend gevecht met kanker, maar op dat moment dat hij het album opnam en uitbracht, dacht hij eigenlijk dat hij het verslagen had. Helaas was dat niet zo. Platina Blues is een album met maar 4 nummers erop, variërend van 4 minuten tot 16,5 minuut. Daar had ik een nummer van kunnen uitkiezen, maar ik vind dat je Platina Blues in zijn geheel moet horen. Dat is echt een verhaal. Dan moet je alle 4 de nummers ook gewoon in 1 stuk horen. Dan snap je de muziek en waar het vandaan komt veel beter. Dus keerde ik terug naar zijn band The Scene. Want met The Scene nam hij juist een voorbeeld aan de punk en koos hij heel vaak voor korte, recht voor zijn raap nummers. Maar er zat ook een andere kant aan de scene. Die van nummers die bijvoorbeeld voorbij de standaard single duur getrokken werden. En dat deed de scene al gelijk op hun eerste Nederlandstalige album Rij, Rij, Rij uit 1991. Daar staat het inmiddels wat gedateerde nummer Rauw, Hees, Teder op. En die heb ik voor vanavond uitgekozen. Hier is de scene.

0: The Golden Earring. Met Kill Me Ce Soir. Dat komt van het album Switch uit 1975. En natuurlijk, lieve luisteraars, ik had voor Radar Love kunnen kiezen. Maar dat was misschien wel heel erg makkelijk geweest. Deze parel, want ik vind het echt een van de mooiste nummers die Golden Earring gemaakt heeft, die is wellicht wat minder voor de hand liggend, maar is wel gewoon dik 6 minuten. En dit nummer is ooit gecoverd door Iron Maiden voor een B-kant van een van hun singeltjes. En Iron Maiden komt volgende week weer langs. Dus het is ook een soort van brugnummertje. Nou heb ik over de Golden Earring een tweetal dingen te melden voor het algemeen lering en vermaak. De albums van de Golden Earring worden momenteel heruitgegeven in prachtige extended versions, waaronder onlangs ook Switch. En dan is de geluidskwaliteit behoorlijk opgekrikt, dus ik vind het echt een mooie serie die ze aan het uitrollen zijn met heruitgaves van de Golden Earring. En ja, dit is natuurlijk wel het jaar, Peter, waarin de Golden Earring definitief tot een einde kwam. Met die hele mooie Ahoy-concerten. Was in Ahoy, geloof ik. Hè?
1: Dat was mooi gedaan. Ik dacht eerst nog van, oh, dat wordt weer zo'n commercieel verhaal. Dit was mooi gedaan, denk ik.
0: Ja. En het was ook wel een waardig eind. Zo'n band moet volgens mij ook niet gewoon van, oké, er is één bandlid die niet meer kan spelen en dan stoppen we er ineens mee. Dan heb ik altijd het gevoel alsof er geen closure is.
1: Dat is met Queen bijvoorbeeld, dat er dus twee van de vier, waarna één overlijden, toch door wilde. Maar John Deacon bijvoorbeeld niet. En dan is het gewoon klaar. En nu hebben ze allemaal gezegd, alle drie gezegd, de Golden Earring bestaat niet meer. En dat is wel zo netjes. Het is wel zo dat voor alle de overgebleven drie, het is wel hun leven.
0: Ja, absoluut. En het is een goede recht natuurlijk, hè? Want je bent niemand verplicht om door te gaan. Maar dat ze op deze manier er wel een mooi, waardig einde aan hebben gegeven. Hè? Want er was ook nog een mooi eerbetoon aan George Kooijmans, zat erin verwerkt. En het was natuurlijk een mooie verzameling bands bij elkaar. Ik kreeg wel een beetje hetzelfde gevoel als bij die Freddie Mercury tribute destijds. Weet je wel, waar ook heel veel bands de nummers deden. Je moet een soort van afsluiting hebben, ook voor fans. Queen ging dus inderdaad uiteindelijk gewoon helemaal door. Die deden nog 3 of 4 doorstarts daarna. Maar voor de Golden Earring houdt het op.
1: Ik was eerst bang dat het een soort biermerk met een A live zou worden. En dat is het niet geworden. Nee. Het is netjes.
0: Kunnen wij met elkaar wel gewoon stellen, allergrootste band vanuit Nederland die we ooit gehad hebben, punt?
1: Dat
0: of
1: denk
0: moeten we daar nog over discussiëren?
1: Nee, de beste rockband met internationale faam. Dat is de Golden Earring.
0: Ja. En daarom komt het dat zo'n grote metalband als Iron Maiden je dus ook gewoon covert, omdat ze jou hartstikke te gek vinden. Lieve luisteraars, jullie hebben nog één nummer van ons te goed hier in het eerste uur. En dat is een nummer van dik 10 minuten. Van 1970 tot 1983 timmerde de Groningse symfonische band Solution aan de weg. En op hun derde album, getiteld Cordon Bleu, wat leuk, uit 1975 stond dit volgende prachtig mooie nummer.
1: Ik word altijd blij met zo'n Hammond-orgel erin.
0: Lekker, hè?
1: Dat is Willem Ennis op de toetsen. En die heeft ook in de theatertour van T. Lau gezeten.
0: Kijk, zo is alles weer met elkaar verbonden vanavond. Met het nieuws erbij zeg ik alvast tot over een half uurtje in uur 2. Hier is Solution met Chappaqua.

0: Verleij met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden, mogelijk 4.

Bijna een kwartier lang uit 1973 het magistrale Mountain Queen van Alcuin. Alcuin, dat zal collega Jan van Weterlo ongetwijfeld bevestigen, is gewoon 100% een Nederbeat band. En met dit titelnummer van hun tweede album lieten ze zien ook met gemak in de progressieve of symfonische hoek geplaatst te kunnen worden. Lieve luisteraars, vier nummers dit tweede uur, waarvan het uit Delft afkomstige Alcuin dus de eerste was. Dat betekent dus ook dat we vier keer een nummer hebben van bijna een kwartier. Dus het advies is, ga er nog gewoon even lekker voor zitten. Schenk nog wat in, zoek de zon op en zet je koptelefoon op, ook altijd fijn. En ga gewoon even lekker genieten van nummers die eigenlijk te lang zijn voor de radio. Maar deze zomer bij Appassionata gewoon lekker niet. Een groep die je in dezelfde ademteug kunt noemen als Alcuin is Group 1850. Of 1850. Maak ervan wat je wil. Een echte Haagse band, wat onze Marcel goed moet doen. De groep was een echte psychedelische band. Die ontstond uit de Haagse band De Klits. En die tussen 1966 en 1976 vijf albums uitbrachten. Agamo's Trip to Mother Earth was hun debuutalbum, gemaakt in mijn geboortejaar 1968. En daar stond dit fabeltastische nummer op. Hier is Group 1850 met I Put My Hands on Your Shoulder.

0: allen tezamen zijn. Moeder aarde waar wij allen tezamen zijn. Moeder eerde waar wij alle tezamen zijn.
1: Moeder eerde waar wij alle tezamen zijn. Mother earth where we are all together. Mother earth where we are all together. Onze zintuigen zingen van genot. Onze zintuigen zingen van genot. Onze zinnen zingen van genoes. Onze zinnen zingen van genoes. Each of our senses singing with delight. Each of our senses singing with delight. Een gezicht vol gezapigheid. Een gezicht vol gezapigheid. Een gezicht vol zelfs genoegzaamheid. Een gezicht vol zelfs genoegzaamheid. Sides and faces filled up with steadiness and mustiness.

earrings full of secrets and taboos. Earrings full of secrets and taboos. De reuk van een razend geworden wereld. De reuk van een razend geworden wereld. De kroeg aan een razend geworden veld. Smell of a world run mad. The smell of a world run mad. Tasting van een ter dood veroordeelde, krabbend aan de wanden van zijn cel. De tasting van een ter dood veroordeelde, krabbend aan de wanden van zijn cel. De tasting aan het zo'n dode veroordeeld, en kratsend aan de wanden zijner cellen. The tactile sense of a person sentenced to death, put scratching the walls of his cell. De smaak van een smartelijk verlangen naar meer. De smaak van een smartelijk verlangen naar meer, naar meer, naar meer. De geschmack eines schmerzlichen Verlangens nach mehr, nach mehr, nach mehr. The taste of a painful longing for more, for more, for more. Naar meer menselijkheid, naar meer meegevoel, naar meer vrede en verdraagzaamheid, naar meer leven en geluk, naar meer overgave en begrip. Naar meer menselijkheid, naar meer mitgevoel, naar meer vrede en vertredelijkheid, naar meer leven en geluk, naar meer begrip en overgave, naar meer mens zu werden. For more, humanity, for more fellow feeling, for more tolerance and peace, for more breath of life, for more aim in life, for more life and happiness.

0: Ja, zo eindigt dit nummer. Met een stukje drumsolo waar Animal uit The Muppets nog jaloers op zou kunnen worden. Flavium, Have a Ball was dit uit 1982 van het album Flavium. Maar dan met een E in plaats van een A gespeld in het begin. En dat was bijna 15 minuten lang echte Nederblues, want Flavium is een echte Nederbluesband. Ze komen uit Apeldoorn, waar onze collega's van RTV Apeldoorn weer de streekomroep mogen zijn. Dus Johan Luikman, als je luistert, spoor die oud-leden nou eens op voor een prachtige thema-uitzending. Ik denk dat je dat moet doen. Waarom heb ik nou deze twee nummers achter elkaar geplakt, Peter, om het volgende met jou te bespreken? Group 1850, dat was echt een psychedelisch nummer. Jij zei net voor de grap, sommige van deze lange nummers, die worden wel eens waarschijnlijk gemaakt onder de invloed van de nodige rookwaar dan wel drinkwaar.
1: Precies.
0: Nou, als er één nummer is van deze twee uur van vandaag, wat daar zich voor leent, dan is het dit nummer wel. En vervolgens krijg je dan Flavium. Die maken een nummer van bijna gelijke duur. Maar ik meen daarin dan toch een verschil te merken. Want die bluesjongens, die maken wel heel veel lange nummers. Maar dat gaat meer vanuit een soort van jamgevoel. Als dat de goede term is die ik wil gebruiken.
1: Ja, en blues is natuurlijk ook een best eenvoudig iets om in te jammen. Je pakt in principe maar drie akkoorden. Dus het is een heen en weer en een sfeer waar je in zit. En met, ik denk dat deze laatste, daar zat veel meer virtuositeit in.
0: Ja, en nou, ik denk dat dan de muziek je in een trance brengt, in plaats van dat je door iets anders in een trance komt en daarna muziek gaat maken.
1: Ja.
0: Zou dat een beetje de goede verschil aangeven?
1: Ja, en ook het drumwerk is natuurlijk een stapje, zodat je een drummer hebt die ook 4 minuten vol kan maken met een solo.
0: De drumsolo's op zich sowieso zijn al een beetje aan het uitsterven. Hè?
1: Ja,
0: doen
1: precies.
0: We niet meer tegenwoordig. Vroeger was dat standaard in welk concert dan ook. Er werd altijd wel ergens een drumsolo ingebouwd. En dan kon je even een biertje halen, zeiden we vroeger altijd. Met de drumsolo.
1: Ja, daar doe je wel de drummers tekort mee, hoor. Zeker de goede, echte goede drummers.
0: Er zijn drummers die zo geniaal zijn dat het een echte muziekinstrument wordt, een muzikaal instrument. Wij zijn alle twee Rush fan. En inmiddels treedt Rush weer op met Annika Naas.
1: Ja, zeker.
0: En wat doet die meid?
1: Amazing.
0: Ongelooflijk goed, hè? Die doet Neil Peart echt gewoon waanzinnig veel eer aan. Hele andere discussie. Maar goed. Maar
1: daar moeten we ook even af gaan spreken als Rush hier in Europa komt. Want ze zijn voorlopig nog niet van plannen naar Europa te komen.
0: Ja, ze hebben al. Dus je kunt al boeken in Nederland.
1: Really?
0: Ja, joh.
1: Oh, daar moeten we naartoe.
0: Dan mag je opschieten, want ik denk dat ze al bijna uitverkocht zijn.
1: Oh, joh. Ik heb dat geprobeerd te volgen, maar ik zou ook met de maat van mij uit Finland. In Finland komen ze nog niet. Dus ik ga dat even checken.
0: Ga dat maar checken, want ze komen eraan. Lieve luisteraars, dan zijn we toch alweer zo'n beetje bijna aan het eind van deze Nederpop Long Versions uitzending. En dat betekent dat u nog één uitzending van ons te goed heeft volgende week. Want volgende week duiken we in de classic rockbands. Als je het dan hebt over drumsolo's, nou dan is dat toch wel bij de classic rockbands. Die maakten vaak lange nummers namelijk, want dan konden ze daar live zo fijn een drum, maar ook een gitaarsolo in ophangen. Dus dat gaan we allemaal doen volgende week. Omdat dit de laatste keer is dat we in de studio een opname maken vooraf, wil ik van deze mogelijkheid gebruik maken, Peter. En het is toeval dat je er nu ook bent. Maar om jou weer te bedanken, want ik verzin dit soort dingen altijd. En dan stuur ik jou een berichtje over de WhatsApp. Dit is het thema en maak er maar een leuke jingle bij.
1: Daar heb je het mee te doen, ja.
0: En dan iedere keer weer, wat ook het thema is wat we verzinnen, kom je altijd met iets prachtigs op te proppen. Draai er even eentje.
1: Even
0: een jingle die jij gemaakt hebt. Maakt me niet uit welke.
2: Oeh, Harry. Wat is die lang?
0: Dit heb jij gemaakt. Je hebt ze, 3 heb je er gemaakt voor deze uitzendingen. Plus de beginjingle. Laten we dat ook niet vergeten. Waar we mee begonnen zijn. Ik wil jou, maar ook je lieftallige echtgenote. Want die is volgens mij degene die we hier horen.
1: Die spreekt het in. Ja. Dit is niet mijn stem. Dit is mijn vrouw. Milona.
0: Ontzettend bedanken dat jullie dit weer gedaan hebben. En het was weer fenomenaal. Waarvoor dank. Jij mag ondertussen zometeen het eerste of het laatste nummer starten. Want lieve luisteraars, we gaan eruit met de, wat mij betreft, zeer ondergewaardeerde Nederlandse band Flerk. En ik weet dat jij dat ook vindt.
1: Ja, ik heb ze live gezien. Ik was onder de indruk. Ja. Pure analoge instrumenten en ze spelen alles.
0: Ja,
1: alles.
0: Echt een waanzinnige band. Als je ze niet kent, zoek ze uit. Het is een live versie. Voor die ene keer vind ik dat het mag. Lieve luisteraars. Pas goed op jezelf, pas goed op elkaar. We gaan eruit met Flerk en Arabesque.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

1960 tot 1975 bekend en soms ook iets minder bekend, maar altijd weer het luisteren waard. En ja, dat gaat u weer zelf allemaal horen. We gaan beginnen met een plaat uit 1971 die het weer van deze tijd wel een beetje aangeeft. Weer om naar het strand te gaan. Dit is de Nederlandse band, de Dizzy Man's Band met Let's Go to the Beach.

Mooie plaat van Steeler's Wheel. De titel is Star. Ja, dit is de week van de Nijmeegse Vierdaagse. De binnenstad die helemaal vol loopt met wandelaars. Een van de grootste feesten die in Nederland gehouden wordt. En waar ook bij mag worden gezegd, een van de feesten waar het minste rottigheid gebeurt. Dat is wel eens anders als er op zo'n schaal veel mensen bij elkaar zijn. En wat voor die Vierdaagse geldt, is eigenlijk wat deze plaats van Gary and the Pacemakers zegt. Want je gaat met duizenden en duizenden tegelijk, ofwel, you never walk alone. When

Hij zei zijn naam al in het laatste stukje, Stevie Wonder, I Was Made to Love Her. We zijn toe aan de rubriek Onbekend van Bekend, want dat is het in dit geval. De Haagse band The Motions, ze brachten heel wat mooie plaatjes uit en hadden in de periode 1965-1969 11 top 40 noteringen. Bekende daarvan zijn Wasted Words, Why Don't You Take It, Wonderful Impressions en zo nog een aantal. Daarna zakte het in wat betreft top 40 werk, maar dat laat onverlet dat een van hun laatste singles op het Decca-label wel een hele mooie is. Luister naar Eliza.

Ja, het blijft een hele mooie plaat hoor. Deep Purple met Woman from Tokyo. We gaan nu even naar een dame in dit geval die iets minder bekend is in het periode dat dit programma opgaat, 1960 tot 1975. Hoewel ze al in Amerika veel eerder scoorde met een aantal mooie nummers. Onder andere het nummer At 17, wat voor veel mensen een heel mooie en beschouwelijke plaat is. In Nederland kwam ze pas in 1979 de top 40 binnen met het nummer Fly Too High, Run Too Fast. Juist, die. Nou ja, en The Other Side of the Sun was ook nog een hit in Nederland. En, ja, je gelooft het of niet, ze maakte in 1980 ook nog een plaat samen met Connie van den Bos. Het kan niet beter. In 1970 kwam er een LP van haar uit, Present Company. En daarvan werd een single getrokken in 1971. Heath a Rainbow. Luistert u naar Janice Ian.

0: Uitgebracht in 1971. Ook in Nederland zou hij een hitparade notering uiteindelijk de 28e plaats krijgen in de top 40. De Nitty Gritty Dirt Band met Mr. Bojangles. Dan zijn we toe aan de jingle van de week. En dat doen we deze keer van het station Radio City. Dat was een Britse zeezender die uitzond van 30 september 1964 tot 9 februari 1967. En niet vanaf een schip, maar van het Monsel Fort op de Shivering Sands. Eigenlijk waren dat luchtafweertorens uit de oorlogsjaren die de Britse regering daar had neergezet om inkomende Duitse vliegtuigen uit de lucht te schieten voordat ze het Engelse vasteland zouden bereiken. Die stonden al een jaartje of 20 leeg. En toen kwamen daar die zeezenders en die dachten, nou, die kunnen wij wel inpikken, zo'n eiland. En zo begon Radio City. Tower of power, zou je kunnen zeggen, want het is een geschutstoren. Nou, en daar dacht ze ook dankbaar gebruik van. 299, dat zal de golflengte geweest zijn. Tower of power.
1: 299. Your tower of power.
0: Laten we er nog eens eentje doen.
2: Radio City.
0: Ja, de kwaliteit is wat minder. Opgenomen van de middengolf destijds. Maar best wel leuk om even te draaien. Plaatje wat waarschijnlijk wel op Radio City gedraaid is. Ik was iets te jong nog om eraan te luisteren op dat moment. Maar The Searchers was een bekende band en stonden ook in die eerdere periode, in dit geval 1966, in Nederland in de hitparade. Take it or leave it.

grootste hit in Nederland van Sam & Dave was Soul Man. Dit kwam niet in de top 40, maar toch komt het wel aardig bekend voor. I'm Your Puppet. Typisch Brits bandje, dat is The Scaffold. Maakte heel wat leuke plaatjes. En ook deze, Illy the Pink. Het nummer werd later omgebouwd door Johnny Hoes en de Feestneuzen. En we drinken tot we zinken, maar dit is het origineel, Illy the Pink.

0: Lily the Pink van The Scaffold. Ook in Nederland is een geweldige hit. Tot de tweede plaats aan die Veronica Top 40 in 1968.
1: Uit den oude platendak van uw presentator.
0: Komen we dit keer uit bij een echte Nederbeat band uit het Haagse. De Q65, die brachten in 1968 een EP uit, Q Blues. Die hadden wij thuis ook. En mijn broer had hem meegekocht. Een zwart hoesje met de heren mooi uitgelicht erop. Een mooi nummer daarvan is No Place To Go.

Wie anders dan Bob Dylan met zijn Subterranean Homesick Blues. Dit is de 10e hitnotering van onze eigen Shocking Blue. In 1971, Out of Sight, Out of Mind.

Out of sight, out of mind, shocking blue. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van dit programma. Maar voor ik de laatste plaat ga draaien, zeg ik eerst bedankt voor het luisteren. En wilt u reageren, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. De plaats waar we mee uitgaan is een bijzondere. MacArthur's Park was in 1968 een mooie hit voor Richard Harris. En natuurlijk is de versie van Donna Summer ook een hele bekende. Deze is van de dames van de Three Degrees. Wat minder lang dan de originele versie van Richard Harris, maar duurt toch altijd een heel tijdje. 6 minuten nog wat. Ik hoop dat het lukt om helemaal te draaien, maar ik krijg in ieder geval een goede impressie. Deze dames ken je natuurlijk vooral van Dirty Old Man en The Year of Decision. Maar in 1972 konden ze ook al mooi deze plaat maken. Graag tot volgende week.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bij komen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: Dit is de ultieme Jazz Radio Update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Een heel goedenavond gewenst. Mijn naam is Frits Proef. Ik ben vanavond uw gastheer. Tegenover mij zit Angelina die de techniek in handen neemt. En dat zal best goed gaan. En Marcel die over haar schouder meekijkt. We beginnen met een nummer van Jaap Berends. In een moeilijke periode door de ziekte heeft hij deze cd gemaakt. In 11 composities vertelt hij het verhaal over zijn ziekte. Een voor hem een cd van onschatbare waarde. Hier is Iris.

Het volgende nummer is er eentje van Ronald Douglas en Rob Bavel. Ze werken al jaren samen, maar hadden nooit een cd gemaakt. Wel nu, hier komt-ie. Hier is Change Partners.

We gaan verder met een nummer van Hans Dulfer. Deze oude rot in het vak stelde in 1995 zich enkele bescheiden doelen. Hij wilde nog één keer premier worden, journalist en voetballer. En hij wilde de Elfsteden toch nog een keer winnen. Het is er helemaal van gekomen, maar hij was toen maar 55. Dus hij is aardig oud op het ogenblik. Maar hij speelt nog steeds fantastisch. Hier is Big Boy van Hans Dulfer.

Jimmy Hopperin, John Engels en Thomas Winter Anderson zaten 30 jaar geleden in een kelder van Thomas om wat stukken op te nemen. Ze werden niet gehinderd door producers, want ze deden het helemaal zelf. Maar de cd kwam er nooit en de tapes gingen op de plank. Later zijn ze opgefrist door technicus Marcus Noordlund. Luister maar naar het resultaat. Hier is East 30 Seconds.

zijn het hier over eens dat het echt wel lijkt dat hij in de kelder is opgenomen, deze cd. We gaan verder met het Jazz Orchestra van het Concertgebouw. Een creatie van de cd van Rita Reis. De vocale rollen worden vertolkt door Fee Klaassen, Anna Cerise en Esther van Hees. Hier is The Very Thought of You.

Ik vind dit fantastische muziek. We gaan verder met een nummertje van Mercury Barnes. Ja, deze dame komt uit New York, is al 30 jaar in het vak en heeft ook heel veel in Nederland opgetreden. Hier komt Both.

In oktober 2023 ontving de smederij in Groningen een opmerkelijk trio. De Amerikaanse vibrafonist Steve Nelson, de bassist John Teep en drummer Erik Ineke. Van dit optreden is een fantastische dubbel CD gemaakt, geproduceerd door Timeless Records van Wim en Ria Wicht. Het is de moeite waard om eens even af te luisteren, want ik vond het fantastisch. Maar ik heb er een nummer van afgedaan. Hier is Backs Groove.

Heerlijke muziek. We gaan verder met een nummer van Sebastian Alterkamp en Ruud Ouwehand. Deze twee van de eerste de leerling was. Van de tweede maken jazz fris en herkenbaar zonder te vervallen in saaiheid en platgetreden paden. Luister maar. Hier is From the Tale from Another World.

Efraim Trujillo heeft met zijn album Heroes een stel legendarische voorgangers naar de kroon gestoken. Hij geeft een eigen draai aan 7 klassiekers. Hier komt Training Session.

Goeie muziek. We gaan verder met het nummer van Joost Soeteman. Van zijn cd, waar hij dus heel veel Kalmati. Hij noemt het zelf een ommetje van standaard zijn eigen composities. Ik vind het een mooie cd. Hier is Waltz Blue.

Dan verder met een nummer van John Ruocco. Ruocco. Hij is in 1952 geboren, maar in 1979 naar de Lage Landen verhuisd. Hij heeft veel in België gespeeld in de ACT Big Band. Gaf les aan het conservatorium te Luik. Later was hij hoofddocent aan het conservatorium te Den Haag. Hij was een inspirator en mentor voor vele studenten en muzici uit de hele wereld. Hier is John Ruocco en Am I Asking Too Much?

We zijn er weer aangekomen aan het laatste nummer van dit uurtje. Het gaat altijd zo verschrikkelijk snel. Ik wil Angelina bedanken voor de verschrikkelijk goede ondersteuning. Marcel, die is weg. En ik zie u de volgende keer weer. We gaan verder met het nummer van Han Bennink. Michel Postlap en Ernst Glerum. Ze niet tenminste in de muziekwereld. Hier is Mysterioso.

0: van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.